0: heeft hij gevonden en hij is aan mooi bezig ben ik.
1: Toto mooi lief, was maar wel goed is hij maar de tassie van mooi.
2: Olie is hier gevonden en hij is aan mooi.
3: Voilà, doe meer bij B.
4: Stand by now for the voice of Samoa.
3: Our next program will be in Samoan language.
2: Ik heb wel goed is hij maar de tassie van mooi.
5: There will not know for a while while open Columbus Samoa and Beach been out of time. John Fai Pila Valutissima Tessin Fambo. Hope you don't enjoy the one that Sam.